gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: luistert naar Ice Radio, The Alternative.
1: Ice Radio!
0: En dit is de nieuwe Icebreaker.

zon, zee, strand en Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zei hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat ze iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. Aan het begin en eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en het veilig houden van oevers en kades. De Linge loopt van Gorinchem tot de grens met Duitsland. Een voormalig piloot van de Franse luchtmacht wordt verdacht van spionage. Hij zou gevoelige informatie hebben gelekt aan China en een ander land. De man is een grootheid op YouTube, waar hij zeker 500.000 volgers heeft. Hij had ook een filmpje gemaakt over de beschuldigingen. Hij ontkent alles. En een reddingsactie voor een beschermde vissoort, de modderkruiper. Die leeft onder meer in een beek in het Brabantse Schijndel, maar die is bijna helemaal drooggevallen. Daarom gaat het waterschap nu grondwater oppompen om de beek te vullen. Het is vooral belangrijk dat de modder vochtig blijft. Dat is genoeg voor de vis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Morgen grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zei hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat ze iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. Aan het begin en eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en het veilig houden van oevers en kades. De Linge loopt van Gorinchem tot de grens met Duitsland. Een voormalig piloot van de Franse luchtmacht wordt verdacht van spionage. Hij zou gevoelige informatie hebben gelekt aan China en een ander land. De man is een grootheid op YouTube, waar hij zeker 500.000 volgers heeft. Hij had ook een filmpje gemaakt over de beschuldigingen. Hij ontkent alles. En een reddingsactie voor een beschermde vissoort, de modderkruiper. Die leeft onder meer in een beek in het Brabantse Schijndel, maar die is bijna helemaal drooggevallen. Daarom gaat het waterschap nu grondwater oppompen om de beek te vullen. Het is vooral belangrijk dat de modder vochtig blijft. Dat is genoeg voor de vis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht. Het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Morgen grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zei hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat ze iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. Aan het begin en eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en het veilig houden van oevers en kades. De Linge loopt van Gorkum tot de grens met Duitsland. Een voormalig piloot van de Franse luchtmacht wordt verdacht van spionage. Hij zou gevoelige informatie hebben gelekt aan China en een ander land. De man is nog altijd op YouTube, waar hij zeker 500.000 volgers heeft. Hij had ook een filmpje gemaakt over de beschuldigingen. Hij ontkent alles. En een reddingsactie voor een beschermde vissoort, de modderkruiper. Die leeft onder meer in een beek in het Brabantse Schijndel, maar die is bijna helemaal drooggevallen. Daarom gaat het waterschap nu grondwater oppompen om de beek te vullen. Het is vooral belangrijk dat de modder vochtig blijft. Dat is genoeg voor de vis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Morgen grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag wordt vandaag een speciaal overleg gehouden over de droogte. Verschillende instanties, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat, zijn daarvoor uitgenodigd, meldt het AD. Of er nieuwe maatregelen op tafel liggen, zoals beperkingen voor boeren of de scheepvaart, is niet bekend. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Gistermiddag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Uren later werd het lichaam pas gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen 400 euro wel de goedkoopste studentenstad. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Stop. This one's called Nelly the Elephant.
6: To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night,

0: de zomer van Ice Radio.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Breda was vannacht een explosie bij een Argentijns restaurant. De schade aan het restaurant is groot en de gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Volgens Brabantse media was de knal tot ver te horen en zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld door de schokgolf van de explosie. In het zuiden mag door de droogte al geen water meer worden opgepompt om het land te sproeien, maar misschien komen er nog meer maatregelen aan. Den Haag gaat erover praten, schrijft het AD. Het waterpeil in rivieren was nog nooit eerder zo laag als nu. De scheepvaart merkt dat al, doordat sommige routes niet meer bevaarbaar zijn. De bevolking in ons land neemt nog altijd toe, maar het gaat steeds minder hard. Het afgelopen half jaar kwamen er 23.000 mensen bij, zegt het CBS. Er overleden meer mensen dan dat er werden geboren. Dat de bevolking toch een beetje is gegroeid, komt helemaal door migratie. En studenten zijn steeds meer geld kwijt als ze buiten de Randstad een kamer zoeken. Dat zegt Kamernet, een grote zoekwebsite voor studentenkamers. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Ook in Maastricht, Tilburg en Enschede zijn studenten duurder uit. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Problemen op de snelwegen in Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De matrixborden werken niet door een stroomstoring. Dus mocht er een ongeluk gebeuren en er moet een rijstrook dicht, dan verschijnt er geen rood kruis. En ook spitsstroken kunnen niet worden bediend. De droogte duurt nu al heel lang en zorgt voor steeds meer problemen. Daarom is er vandaag in Den Haag topoverleg. Volgens het AD schuiven onder andere ministeries aan, net als waterbedrijven en Rijkswaterstaat. Er is nog genoeg drinkwater, maar door de droogte hebben boeren en schepen wel te maken met beperkingen. In meerdere straten in de binnenstad van Breda zijn ruiten gesneuveld na een explosie. Die was volgens Brabantse media vannacht bij een Argentijns restaurant. Daar is de gevel zwaar beschadigd en is binnen ook veel schade ontstaan. Mensen in andere delen van Breda zouden wakker zijn geworden door de explosie. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht ligt onder vuur. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor wetenschappelijk onderzoek dat hij uit naam van de universiteit deed. De uitkomsten waren voor die bedrijven meestal positief, meldt onder andere de krant Trouw. Hij wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Automobilisten en andere weggebruikers moeten in een groot deel van ons land extra alert zijn. Door een stroomstoring werken de matrixborden boven de snelweg niet. Dus bij ongelukken kunnen rijstroken niet worden afgekruist. Ook geven de borden geen aangepaste snelheid meer aan. In het zuiden en westen van ons land zijn er geen problemen. De brandweer op het Griekse eiland Kreta kan weinig doen tegen de bosbranden in het zuiden. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen en wordt de brand aangewakkerd. Een dorpje met zo'n 8000 inwoners moest geëvacueerd worden. Er zijn ook 3 brandweermannen overleden bij de bestrijding van de bosbranden op Kreta. Het was weer een nacht vol oorlogsgeweld in Oekraïne. Meerdere steden zijn door de Russen aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft het over ruim 70 raketten en 280 drones. Veel zijn er tegengehouden, maar er zijn ook allerlei huizen en andere gebouwen geraakt. Daarbij vielen zeker 8 doden. En een opmerkelijke diefstal in Maastricht. Daar is het café van een museum bestolen van alle 88 dure terrasstoelen. De bedrijfsleider zegt tegen de regionale omroep dat er camerabeelden van zijn. Daarop is te zien dat de dieven op hun gemak de stoelen opstapelen en er rustig mee weglopen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from...

Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De storing aan de matrixborden boven de snelweg is voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Door de storing zag je bijvoorbeeld niet wanneer de maximumsnelheid was aangepast en ook konden geen rijstroken worden afgekruist. Vooral in het noorden en oosten moesten automobilisten daar rekening mee houden, maar voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De gevolgen van de Iran-oorlog op onze economie lijken mee te vallen, zegt het CBS. De afgelopen 3 maanden is de Nederlandse economie harder gegroeid dan in de maanden ervoor, met 0,4%. De groei is vooral te danken aan consumenten, die hebben de afgelopen tijd meer uitgegeven. De grote bosbranden bij Madrid zijn bijna helemaal geblust. Hier en daar zijn nog wat rookpluimen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de branden weer terug mogen naar huis. Op het Griekse eiland Kreta is ook een grote natuurbrand. In het zuiden zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. En in het zuidoosten van Polen werd vanmorgen een grote krater ontdekt. Het gat was zo'n 10 meter breed. Er raakte niemand gewond. De dichtstbijzijnde huizen stonden 2 kilometer verderop. Het is een raadsel wat er is ingeslagen, maar Rusland viel vannacht de Oekraïnse stad Lviv aan met raketten. Dat is zo'n 150 kilometer verderop. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Waar hebt

0: Er ons steeds meer. Recentelijk Bonnie Tyler, maar gelukkig hebben we de muziek nog. Holding Out for a Hero. Hey, goedemorgen. Ja, dat kwam uit die film, hè? Footloose. Ik vond dat altijd wel een fijn liedje. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix. De zomereditie, zal ik maar zeggen. De komende weken krijg je de echte zomereditie van Mellis Morning Mix. Vanochtend heb ik nog gewoon een reguliere uitzending voor je. Maar de komende weken, dan zetten we hem even op zomerstand, dit programma. Maar dat is ook meer dan de moeite waard, hoor. Want dat blijft natuurlijk wel Ice Radio waar je naar luistert. Dat format-free radiostation waar je lekker mag draaien, waar je zin in hebt. Ik vertel je straks wel wat er allemaal in het programma zit, praten we ook even bij. Wij gaan snel over naar de nieuwe Icebreaker. En dat is een bijzondere, want dat is al een hele oude band. Asia. Misschien ken je ze nog. Begin jaren 80, Heat of the Moment, weet je vast nog wel. Ze bestaan nog steeds, weliswaar met een wat gewijzigde bezetting, maar desalniettemin. En ze hebben een nieuw album en een nieuwe single. En die heet The Traveler, tussen haakjes Into the Light. Asia heeft een nieuwe Icebreaker.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Alice Cooper en No More Mr. Nice Guy. En daarvoor de nieuwe Icebreaker van Asia, The Traveler, Into the Light. Ben benieuwd wat je daarvan vond. Als je wil reageren, kan dat. Stuur een briefkaart aan Ice Radio. Zorg voor voldoende frankering. Oh nee, dat hoeft niet op een briefkaart, hè? Ja, dat moet wel op een briefkaart. Naar een antwoordnummer hoeft het dan weer niet. Zo was het. Je zou het toch allemaal bijna vergeten. Anyway, Mellis Morning Mix. Dat is het programma waar je naar luistert. Elke donderdagochtend tussen 10 en 12. En dan zondagmiddag tussen 5 en 7 de herhaling. Het is lekker zomers. Het is droog. Weinig regen. En die droogte zorgt ook weer voor problemen. Hè? Dat was allemaal in het nieuws deze week. Te lang droog. En te weinig zoet water en zo. En vervelend voor de landbouw. En voor de dijken. En nou ja, weet ik wat allemaal. Ik ben benieuwd hoe het met jou gaat overigens. In dat droge Nederland. Misschien ben je wel lekker aan het genieten van je vakantie. Heb je vakantie in Nederland of in het buitenland? Kan natuurlijk ook. En luister je via het World Wide Web. En misschien hoor je ook wel bij de mensen die nog even aan het werk zijn. En voor wie de vakantie aanstonds longt. Hoe het ook zij, hartelijk welkom de komende 2 uur of wat er nog van over is. Wat heb ik allemaal voor je in deze reguliere Mellis Morning Mix? Nou, we hebben een prachtig ijsicoon van Cheap Trick. Daar ga ik wat van draaien. Dat album At Budokan uit de jaren 70. Dat kent iedereen natuurlijk. Tenminste, dat denk ik dan maar. Prince moment heb ik voor je. Monica Leijen is er met meer vrouwen op de radio. En een mooi verhaal van Robert Lodge uit zijn boek met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis heb ik ook nog voor je. En onderlangs, bovenlangs en tussendoor fijne muziekjes uit alle windstreken en uit alle decennia. Ik heb er heel veel liggen hier. Daar kom ik allemaal niet aan toe. Ik moet keuzes maken. Kill Your Darlings. Maar deze wil ik je niet onthouden. Dit is de laatste van Editors. En die heet The Rush.

Ja, ik vind dat schitterend. En dit is ook weer zo'n liedje wat ik echt al weken, misschien wel maanden in mijn digitale koffer heb zitten. En elke week denk ik, oh, ga ik het voor je draaien? En dan kom ik er steeds niet aan toe. En ja, nu moest het er gewoon van komen. Prefab Sprout en Bonnie. Ik heb het boekje van Robert Lodge weer bij me met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En vanochtend wil ik het even met je hebben over een hiphopper. Rapper 50 Cent, echte naam Curtis Jackson. Het opmerkelijke verhaal is als volgt. Hij ontsnapte in 2000, maar ternauwernood aan de dood. Terwijl hij in Queens in New York in een auto voor het huis van zijn grootmoeder zat, werd hij beschoten. En hij werd maar liefst 9 keer geraakt. In zijn hand, in zijn arm, in zijn heup, in beide benen, in zijn borst en zijn gezicht. Maar toch overleefde hij de aanslag. En al na 13 dagen mocht hij het ziekenhuis verlaten. Al volgde daarna nog wel 5 maanden van intensieve revalidatie. En de kogel die zijn gezicht trof, die liet blijvende sporen na. Een deel van zijn tandvlees werd weggeschoten. En er ontstond een opening tussen zijn boven- en ondertanden. En sindsdien heeft hij die wat licht slepende manier van spreken die zo kenmerkend is geworden voor zijn stem. Opmerkelijk genoeg werd de vermeende schutter een week nadat 50 Cent het ziekenhuis had verlaten zelf gedood. Ja, een ongelooflijk verhaal, maar in dit geval was zijn artiestennaam uiteindelijk een stuk minder waard dan de 9 levens die hij zelf had, zullen we maar zeggen. Ik heb misschien dat verhaal wel eens gehoord, maar het stond me niet meer zo helder voor de geest. 50 Cent, oftewel Curtis Jackson, of ik moet het eigenlijk andersom zeggen. Curtis Jackson, oftewel 50 Cent. Hier is hij met In The

0: Wat blijft het toch wonderschoon. Praying for Time van George Michael. Hey Monica Ley, goedemorgen. Ja, het is nog steeds mooi om te luisteren, toch? Praying for Time, George Michael.
1: Ja, prachtig. Echt heel mooi.
0: Ja,
1: en het is toch jammer dat hij er niet meer is.
0: Dag, dat is alweer, dat is bijna 10 jaar geleden. Of dat is al 10 jaar geleden, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Zoiets, ja.
1: Klopt.
0: Goedemorgen, ja. Had ik al gezegd. Dit is niet de laatste, maar voorlopig even de laatste. Want we gaan even met zomerstop. Ik ga wat zomeredities maken van dit programma. En in september ben je dan weer terug, hoop ik. Vraagteken.
1: Ja, leuk.
0: Oh,
1: ja, dat hoop ik wel. Ja, vooralsnog ben ik er.
0: Ja, want we kunnen nooit genoeg vrouwen op de radio hebben. Ik heb Bonnie Tyler gedraaid en dat is het dan wel. Ik ben benieuwd wat je voor ons hebt deze week. Zo vlak voor de zomerstop. Vertel.
1: Nou, het is een vrolijk liedje, dus het past wel een beetje in de zomer.
0: Een vrolijk of een vrolijk? Is, allebei, denk ik. Hè?
1: Allebei. Ah. Leuk. Heel grappig.
0: Ja, echt bijzonder grappig.
1: Anyway.
0: Ja. Echt over nagedacht.
1: En even kijken, want ik ben meteen helemaal van me apropos. Dat wilde ik zeggen. Twee vliegen in één klap. Want het zijn in ieder geval twee dames waar we het over hebben.
0: Okay.
1: Het is als onderdeel van een trio. Er zit ook nog een man bij. Maar het gaat om Selena Gomez en Gracie Adams. En Benny Blanco doet ook even een beetje mee. En Gracie Adams kennen we, of Abrams moet ik zeggen, sorry. Die kennen we, als het goed is, allemaal van als singer-songwriter. En in het voorprogramma gestaan van Olivia Rodrigo, voorprogramma Taylor Swift. En ook samengewerkt met Benny. En Selena Gomez kennen we als actrice en zangeres, onder andere. En begonnen in het Disney sitcom.
0: Ja, precies.
1: En,
0: Disney toestand, ja. Waar vroeger ook Justin en Britney uitkwamen, toch? Ja.
1: Ja. En zij is inmiddels getrouwd met, daar is die weer, met Benny Blanco. Dus ze hebben vorig jaar hebben ze de krachten gebundeld en een heel leuk gezellig liedje gemaakt. En ik hoop dat je dat wil draaien nu.
0: Ja, natuurlijk. Dus Selena en Benny zijn een stel.
1: Selena en Benny zijn een stel. En Gracie en Benny die hebben al met elkaar gewerkt al.
0: Okay.
1: En nu hebben ze dus met z'n drieën hebben ze gewerkt.
0: Nou, en is dit hartstikke nieuw of is het al een tijdje uit?
1: Het is van vorig jaar, februari 2025.
0: Wellicht herken ik het als man die achter de feiten aanloopt. Roep maar hoe het heet, dan ga ik het instarten, man.
1: Het heet Call Me When You Break Up.
0: Nou, lijkt me een goed plan. Wij spreken jou over een week of vier. En ik wens je een hele mooie zomer.
1: Ja, eens gelijk. Een mooie vakantie ook.

0: Met de vriendelijke groeten van Stevie Nicks en The Edge of 17, Miley Cyrus en A Midnight Sky.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icon.
0: Ice Icon komt uit 1978 en is echt een iconisch album. Cheap Trick live in Japan en dat heet dan At Budokan. Want dat was de plek waar het zich allemaal afspeelde in Japan. Het verhaal is bekend, hè. Het nummer wat ik ga draaien, het prijsnummer, Nederlands nummer 1. Twee keer eerder uitgebracht, geen hit. Maar in die live uitvoering met al die gillende Japanse meisjes werd het overal alsnog nummer 1.
2: I want you to want me.

0: proberen. Die lome beats van TLC en Creep.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Hij was 20 toen hij dit schreef. Het is het tweede nummer van zijn tweede album. En het werd ook de tweede single van dat album. Why You Wanna Treat Me So Bad. Arranged, produced, composed and performed by Prince.

0: it's disco time.
1: Ice Radio.
0: Hey, Ice. Do it, baby.
2: Maakt eigenlijk niet zoveel uit wat voor weer het is. Het is altijd tijd, iets voor elf, voor een dansje op een lekkere oude disco dance classic. Tot aan het nieuws, Billy Ocean en Stay the Night. Hou hem hier bij.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers op Kreta naar een veilige plek gebracht. Corendon heeft enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Die zaten in het zuiden van het Griekse eiland waar een grote bosbrand is uitgebroken. Door een harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen om de brand te blussen. In België is 14 jaar cel opgelegd aan Nederlander Bolle Jos, een van de meest gezochte criminelen van Europa. Volgens de rechter heeft hij meegeholpen bij de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Bolle Jos houdt zich al een tijdje schuil in Sierra Leone. In NAVO-land Polen is vannacht een raket neergestort en die kwam waarschijnlijk uit Rusland. De Poolse premier is naar het gebied geweest waar die neerkwam, niet ver van de grens met Oekraïne. Vannacht werd Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur genomen. De afgezwaaide raket heeft geen slachtoffers gemaakt. En iets meer dan de helft van Nederland heeft bij de NOS iets van de Tour de France gezien, blijkt uit de kijkcijfers. De slotetappe naar de Champs-Élysées werd het beste bekeken. Bijna 2 miljoen Nederlanders zagen Mathieu van der Poel daar als eerste finishen. Naar een gemiddelde etappe keken 500.000 Nederlanders. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Set them up, viewers.

0: Billie Holiday, de enige echte Angel of Harlem. U2 zong erover. Stond op dat Rattle and Hum album, hè, wat ze opnamen tijdens een tournee door Amerika. Ja, dat was toch wel bijzonder destijds, eind jaren 80. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix. Straks heb ik onder andere de Pimpanplaat en we duiken in Paul Goulmy's platenkast. Maar zover is het nog niet hoor. Eerst dat heerlijke bandje uit Engeland. Kio heette ze. Ik draai dit al een paar weken. Het is kort en puntig, een minuut of twee. Het begin doet me denken aan All Along the Watchtower. Maar hoe dan ook, ik vind het lekker. Kio, and that's me.
1: Ice, the alternative.

En dan denk ik regelmatig, ja, ik moet eens wat vaker wat van die oude soul draaien. Baby, don't change your mind. Gladys Knight and the Pips. Draai ik veel te weinig. Maar goed, ja, je hebt maar 2 uurtjes en je moet keuzes maken. En dit is ook weer zo'n liedje waarvan ik de afgelopen weken de keuze heb gemaakt om het niet te draaien.

0: Ik blijf dat een leuk liedje vinden en ik kan me er ook alles bij voorstellen. Miss Lee, Dancing the Whole Way Home. Ja, als je blij bent en gelukkig en verliefd, dan doe je dat. Paul Gulmi, wat leuk om jou weer eens te spreken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Melle.
0: Zo, en luid en duidelijk ook zeg. Jij bent teruggekomen van vakantie, teruggekomen van waar?
1: Van Griekenland.
0: Griekenland, oké. En geen last gehad van bosbranden en ellende?
1: Nee, ik zat heerlijk op de Peloponnesus weer. Daar komen we vaker. En de temperatuur was naar omstandigheden redelijk goed. Tussen de 30 en de 34 graden. Dus prima.
0: Nou ja, dan kun je deze dagen weer heel geleidelijk wennen aan Nederland. Want nou ja, het is misschien iets minder warm. Maar het gaat ook best aardig hier, toch? Qua zomers temperaturen. Hey, en ook weer aan het werk of nog niet?
1: Ja, langzaam weer aan het opstarten.
0: Langzaam. Ook langzaam, hè? Aan alles langzaam. Ja, nou, we moeten qua dit programma mag je ook weer langzaam opstarten. Want deze week ben je er weer. Maar de komende weken doen we een zomerstopje. Althans, ik ben er dan wel, maar met zomeredities van dit programma. En dan spreken we elkaar in september weer. Want ja, Paul's platenkast, die staat nog steeds vol natuurlijk. Hè? We hebben nog lang niet alles gehad uit jouw platenkast.
1: Uiteraard. En, nog heel veel.
0: Ja, ik ben heel benieuwd waar je deze week mee komt. Vast iets wat de temperatuur doet stijgen of bij de stijgende temperaturen past.
1: Ja, het hoort zeker bij de tijd van het jaar. En het is niet uit de jaren 80, het is niet uit de jaren 90, 1994.
0: Oeh.
1: De meeste mensen, heel veel mensen denken dat het corona is. Omdat de zangeres ook The Rhythm of the Night van corona heeft ingezongen.
0: Oh ja, dat is waar ook, ja.
1: Ja, maar dit is een andere hitformatie. En toen het uitkwam was ik al verkocht. En ik vind het nog steeds een van de beste zomerplaten ooit.
0: En jij meent dat ook echt oprecht, hè? Zeggen ze dan tegenwoordig.
1: 100%.
0: Dat, als jij dan dit hoort, word je gewoon echt helemaal intens blij. En het is dus inderdaad de stem van The Rhythm is Magic. En dat heeft ook wel... The Rhythm.
1: The Rhythm of the Night.
0: The Rhythm of the Night. Oh, ik verraad alweer de helft. Maar ik zei, vertel maar hoe het gezelschap deze keer heet en hoe het liedje heet. Dan gaan we hem lekker instarten.
1: Dit is Play a Hitty, aan elkaar geschreven. Dus Play a Hitty en The Summer is Magic.
0: Oh ja, en dat schrijf je dan als Playa Hitty. En dat is dan ook weer een woordgrapje of zo, geloof ik. Hè? Nou, ze beginnen gelijk, dus we gaan lekker luisteren, Paul. Ik wens jou nog een fijne zomer en ik spreek je over een paar weken. Bye bye.
1: Oké, groetjes. The Summer.

0: Een van mijn favoriete jaren 90 vrouwen, Gwen Stefani, samen met Akon en The Sweet Escape. Voor je het weet is dat ook alweer 20 jaar oud, dat liedje. Hey, ik heb vorige week, of de week daarvoor, voor het eerst dit nummer gedraaid, wat een enorme hit is in België. En dat is niet echt verwonderlijk, want Oscar and the Wolf is natuurlijk een Belgische band. Maar wat wel bijzonder is, is dat ze dit nummer samen doen met onze eigen S10. En dat heet Safe and Sound.
1: If the world spins the other way around, and the ocean swallows everybody down,

overal aan denken. En toch is die origineel, de nieuwe van de Stones, In The Stars. Zijn we al toe aan de Pimpaplaat of zullen we nog even wachten? Laten we eerst nog maar eventjes deze doen. Ik ben een beetje into the 90s op een of andere manier de laatste tijd. Maar dat kan geen kwaad, want er is prachtige muziek.

altijd wel een beetje een zwak gehad voor Hans de Boy op een of andere manier. Zijn allereerste singeltje, Een vrouw zoals jij. Ja, dat vond ik eigenlijk onvoorstelbaar mooi. Nou, daarna volgde de grote hit Annabel. En daarna kwam deze. En iedereen dacht dat het Stevie Wonder was op de mondharmonica. Maar het was Jean Toet Stillemans. Ja, en het ging over Antwerpen. En daar is hij later ook gaan wonen, die Hans de Boy. Nou ja, afijn. De rest van zijn levensverhaal moet je maar eens even nalezen. Gaan wij ondertussen de Pimpelplaat doen. Even kijken. Het is een eenvoudig spel wat ik al 100 jaar speel. Ik heb een digitaal pimpalpet schijfje. Daar voer ik 3 letters mee. Draai ik 3 letters mee, zo moet ik het zeggen. En die voer ik dan in de database van de computer. Daar staan 20.000 titels in. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters in die volgorde op mijn scherm. En dan kies ik er op de plek 1 vanuit. Zo eenvoudig kan een radio item zijn. Eerste letter heb ik gedraaid. Is de H van Hendrik. En met de H heb ik, even kijken. Dat zijn er veel. 6, 9, 5, 9. 6.

6959 liedjes met een H. Tweede letter is de... Oeh, de Y. Dat is een bijzondere, de Griekse I. H-Y. Dan zak ik naar 130, maar dat is nog steeds best wel veel. Maar dat komt dan met name door woorden als shy en why en... wat heb ik nog meer? Heel veel Y. Ja, het meeste is Y. Oeh, dat wordt lastig, die derde letter. Even kijken. Derde letter is de Z van Zacharias. Nee, dat is helemaal niks, denk ik. Nee, 0000. Z gaat weg en ik draai opnieuw een derde letter. En dat is de A van Anton. De A van Anton. Hia heb ik dan. H-Y-A. Dan heb ik één liedje. Eén liedje. En ja, oh, dat is een beetje fonetisch, Engels fonetisch geschreven. Een beetje slang, denk ik. Do what you like. En dat is do what you like. Dat is dan op het eind met T-C-H-Y-A-L-I-K-E. Nou ja, je zou het even moeten zien. Digital Underground is de uitvoerende artiest of het uitvoerende gezelschap. Ja, dan is de keuze niet zo reus. En dan ga ik hem gewoon lekker draaien. Digital Underground and Do What You Like. Met een H, een Y en een A in de titel. Zo.

Hij verraste iedereen en mij vooral eigenlijk. Nou ja, mij vooral iedereen. Dus daar hoor ik gewoon ook bij. Met een prachtig album en een heerlijke single in 2013. David Bowie en Stars Are Out Tonight. We gaan alweer richting het einde van deze Mellis Morning Mix. Maar niet zonder Bruno Mars.

weet niet of je erbij was in de Amsterdam Arena, maar dan kon je nog even nagenieten. On My Soul, zijn laatste single zou je normaal gesproken zeggen, maar de tweede track van het album, zo heet dat tegenwoordig. Dames en heren, vrienden van Ice Radio en van Metal's Morning Mix in het bijzonder, ik ben er alweer doorheen. Ik eindig met een disco dance classic van Cornel Abrams. De komende weken trakteer ik je op een Essential 80's zomereditie en ik ben er begin september weer met de reguliere Metal's.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om de vruchten te laten groeien en door hagelbuien is er ook veel van de oogst mislukt. Met de smaak is dan weer niks mis, want doordat de zon zoveel heeft geschenen is er wel heel veel suiker aangemaakt in het fruit. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd. Ze zaten in hotels dichtbij een grote natuurbrand en hadden een reis geboekt bij Sunweb en Corendon. Die heeft ze overgebracht naar veilige plekken op Kreta. In het gebied waar ze zaten zijn twee brandweermannen omgekomen. Een gevangenismedewerker in Nieuwegein is op staande voet ontslagen, meldt de regionale omroep. Rond een incident met een van de gevangenen gebruikte hij overdreven veel geweld. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het geweldsincident was vorige maand, maar is nu pas naar buiten gebracht. En Berlijn heeft de Techno Parade volgende maand afgelast na de aanslag op de Pride. Duizenden mensen lopen daarbij achter wagens aan die technomuziek draaien. De route gaat over dezelfde weg in Berlijn als waar de aanslag op de Pride was. En dat valt niet te beveiligen. Het evenement zet zich in voor maatschappelijke liefde en goede doelen. Het weer van Weer Online? De zon moet vanmiddag wat meer moeite gaan doen, want er ontstaat steeds meer bewolking. Het is 22 graden aan zee tot 33 graden in het oosten. Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een heftig verkeersongeluk in Balkbrug in Overijssel. Daarbij is een dode gevallen en raakten 6 mensen zwaar gewond. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Om dat te onderzoeken blijft de provinciale weg waar het gebeurde voorlopig dicht. Het waterpeil in de Rijn is door de lange droogte nog nooit zo laag geweest. Het peil bij Lobith belandde vanochtend op 6,47 meter boven NAP, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. Op een strand in het Franse Duinkerke is vanmorgen een bootje met 4 mensen gevonden. Ze probeerden de oversteek naar Engeland te maken, maar dat ging helemaal mis. Het waren 3 vrouwen en een man van verschillende leeftijden. Ze kregen nog wel medische hulp, maar zijn uiteindelijk overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. En na de zomer moeten we er niet gek van opkijken als het fruit in de supermarkt ineens kleiner is dan anders. Ook is het duurder. Dat heeft allemaal te maken met de hardnekkige droogte waar heel Europa last van heeft. Er is ook goed nieuws. Door de vele zonuren is de kwaliteit volgens de telers wel dik in orde. Het weer van Weer Online? Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee is het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Tientallen boeren zijn met hun trekkers de snelweg A35 bij Almelo opgereden. Ze bezetten de rechte rijstrook en zorgden voor een verkeersopstopping. Ook op andere plekken zijn blokkades, waaronder in Friesland op een provinciale weg bij een plaatsje tussen Wolvega en Lemmer. Ze voeren een actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen bij een heftig verkeersongeluk. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. 6 mensen raakten zwaar gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Achter het ongeluk ontstond een lange file en stonden mensen in de berm te wachten, want die konden geen kant op. Ook al gaat het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten door, er vaart soms weer een olietanker of een ander schip door de straat van Hormuz. Gisteren zeker 14, blijkt uit gegevens van een databedrijf. Dat zijn er heel wat meer dan vorige week. Toen werden in het belangrijke stukje zee nog amper schepen gezien. En de Brabantse crimineel Bolle Jos is in België veroordeeld in een zoveelste drugszaak. En daarmee stapelen de veroordelingen zich op. Met de straf van vandaag erbij moet hij in totaal nog meer dan 100 jaar cel uitzitten, heeft Omroep Brabant uitgerekend. Bolle Jos is op de vlucht. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone. Het weer van Weer Online? Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Zo'n 80 boeren hebben met hun trekkers een tijdje de A35 bij Almelo geblokkeerd. De meeste zijn nu weer weg en de vertraging neemt af. Er was ook een actie in Friesland ter hoogte van Spanga tussen Lemmer en Wolvenga en ook die is voorbij. De boeren zijn boos omdat het kabinet wil dat ze hun stikstofuitstoot bijna halveren. Een man uit de buurt van Alkmaar is veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. De rechter vindt het femicide. Hij stalkte haar en kopieerde stiekem haar sleutel. Toen wachtte hij haar op in haar huis en viel haar aan met een mes. Maar zij beet hem in zijn arm en ontsnapte. Hij moet bijna 13 jaar de cel in. Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Hij zat in een busje dat op een vrachtwagen reed. 6 anderen in het busje raakten zwaar gewond. De truckchauffeur heeft niks. De weg is zeker tot begin van de avond helemaal dicht. Er zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag daar niet meer komen omdat de brug dat niet meer kan hebben. Sinds dit weekend wordt er gehandhaafd en wie wordt betrapt krijgt €500 boete. Het weer van Weer Online. Kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog en wordt het rond 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: you now.
1: Maar passie.
2: Never mind that space stuff.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Rotterdam is de herdenking van de jodendeportatie in de oorlog verstoord door betogers. Ze protesteerden tegen de oorlog in Gaza en schreeuwden leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Hij stopte even en de betogers zijn weggestuurd. Daarna is de herdenking weer doorgegaan. Een man die maandenlang dreigmailtjes stuurde naar de Arnhemse burgemeester Marcouch heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij dreigde Marcouch te doden en het gemeentehuis in brand te steken omdat de overheid hem zou tegenwerken. Volgens experts is hij psychotisch en moet hij daarom behandeld worden. De NAVO overlegt met Polen over de neergestorte Russische raket. Die was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne en vloog te ver door. De NAVO zegt dat er F-16's zijn opgestegen om de raket te onderscheppen en later ook verkenningsvliegtuigen om te kijken waar die was neergekomen. Een dode bij een bedrijfsongeluk op het Limburgse industriepark Gemmelot. Een man raakte eind van de ochtend bekneld in een machine en overleed. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Justitie heeft een onderzoek ingesteld. Bedrijven op het park hebben hun vlaggen half stok gehangen. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt een beetje af naar 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Bij Lobit werd de peil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Een centimeter minder dan het oude record van 4 jaar terug. En het zakt de komende dagen nog verder, is de verwachting. Want er komt ook extreem weinig water vanuit Duitsland de Rijn in. Er zijn door de droogte nog geen nieuwe landelijke maatregelen nodig, zeggen overheden en drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg. Vorige week gingen in Twente kanalen dicht en werd een stuw in de Lek geopend om zout water weg te werken. En dat is voor nu afdoende. Drinkwater is er nog genoeg. In Spanje, bij de grens met Portugal, breidt een natuurbrand zich snel uit. Een dorp wordt bedreigd. Honderden inwoners zijn geëvacueerd en de burgemeester noemt het de hel. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle. Bij het scootje zeilen in Friesland is Grauw kampioen geworden. Bij de race in Lemmer zijn ze vijfde geworden en dat is genoeg voor de eindoverwinning. Onderweg ging er nog een man overboord van het team van Langweer. Die werd opgepikt met een motorbootje en weer aan boord gezet. Morgen is de laatste dag, dan zeilen ze bij Sneek. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet zoveel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files.

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Europese landen doen niet meer mee met het WK voetbal als de FIFA doorgaat met het plan van voorzitter Infantino. Die wil het toernooi verkopen aan investeerders in de vorm van aandelen. De UEFA is fel tegen. Het eerste boycottmoment zouden de play-offs zijn voor het vrouwen-WK in oktober. Er is een nationaal crisisplan nodig voor extreme hitte, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Nederland is nu niet goed voorbereid. Het instituut keek naar de maatregelen die werden genomen tijdens de hittegolf in juni met code rood en die verschilden nogal. Zo gingen sommige scholen dicht en andere niet. Burgemeester Schouten van Rotterdam negeert het protest tegen de oorlog in Gaza tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Rotterdam. Betogers verstoorden de speech van de Israëlische ambassadeur. Schouten wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment en zei alleen: het gaat om de herdenking van de weggevoerde Joden. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse trucks die toch de Merwedebrug pakken wel een forse boete kunnen krijgen en buitenlandse niet. Het komt door verschillende Europese regels, maar dat vindt de brancheclub niet uit te leggen aan de leden. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet veel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: go thrift shopping.
1: What?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een nationaal crisisplan nodig voor een hittegolf, zeggen experts. Ze keken naar de maatregelen tijdens Code Rood in juni. En die verschilden sterk per gebied. Daarom pleiten ze voor één duidelijk draaiboek. Het moet gaan over bijvoorbeeld koelteplekken, aangepaste werktijden en het verkeer. Ook Nederland gaat het WK voetbal boycotten als de plannen van FIFA-baas Infantino doorgaan. De KNVB staat helemaal achter het verzet van de UEFA. Infantino wil de competitie verkopen aan investeerders, maar het moet gaan om het belang van de sport, niet om commercie, zegt de KNVB. De Engelse voetbalbond FA komt met strengere straffen voor discriminatie. Spelers en trainers die de fout ingaan op het gebied van iemands kleur, ras, geaardheid of religie, worden voor minimaal 10 duels geschorst. Eerder was dat nog 6. Volgens de FA is een hardere aanpak nodig om de discriminatie uit te bannen. Een opsteker voor de Belgische wielrenner Wout van Aert. In de tweede etappe van de Ronde van Denemarken leek hij de massasprint net niet te hebben gewonnen. Maar toen de fotofinish nog een keer werd bekeken, bleek hij toch de snelste. Van Aert won gisteren ook al en is nu leider in het algemeen klassement. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het ietsje koeler, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

1, 2. 1, 2.

Dit is de nieuwe Icebreaker.

0: op je voorhoofd? Geen zorgen. Ice Radio koelt je beter dan een airco.
1: Olha que coisa mais linda.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebied, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen de maatregelen alle kanten op. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om niks te zeggen over het verstoren van de deportatieherdenking. Demonstranten schreeuwden door een toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. Zo'n herdenking is niet het moment om een statement te maken, was het enige dat Schouten daarover kwijt wilde. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies? Hang ze in de schaduw. In Noord-Holland zijn twee mannen aangehouden voor de handel in illegale geneesmiddelen. Tijdens een doorzoeking in een pand in Westzaan werd een enorme hoeveelheid erectiepillen gevonden. Maar in die loods lagen ook harddrugs en zwaar illegaal vuurwerk. Alles is in beslag genomen en de mannen blijven vastzitten. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Gezelligheid kent geen tijd op de radio. Helemaal niet bij Ice Radio. 8:03. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. En ja, hoe konden we dan beter beginnen met Toeters van Earth, Wind & Fire? Ik heb het begin gezien van de documentaire. Die is op HBO, op de Amerikaanse HBO wel te verstaan. Dus als je via een omweg wil kijken, dan lukt dat gewoon. Maar wat een bijzonder verhaal, mensen. Hey, welkom. Tot aan 10:00 het allerleukste uit vanavond. Alleen maar de The 80s. Dus maak je bos wel uit voor onder andere de Christians, David Bowie en de Pat Metheny Group. En deze, de Brodsky Beat.

gaan van de ene kant van de 80's helemaal naar de andere kant van de 80's. Uit 88 was dit Will Downing en I Love Supreme. En voor Will Downing hoorde je Asia met The Heat of the Moment. Ja, en in deze pool van Jolijt gaan we natuurlijk ook rond 8:30 nog even schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland. We gaan hem eens even wakker maken, kijken of hij nog op de bank ligt en zo. Dat soort dingen, dat vinden we leuk. En natuurlijk ook een klein beetje schaamteloos lekkere muziek. Ja, dit, een eendagsvliegje, dat was het zeker. En ze heette geen Annika, ze heette gewoon Mary Sandeman uit Schotland. En wat uit Schotland komt is altijd fijn. Annika en de Japanese Boy.

Ze werden opgericht in 1970 en ze komen eigenlijk uit Engeland. En toch zijn ze een beetje Amerikaans, want ja... Ze hebben, vroeger zijn zij de zonen geweest van de mensen, de soldaten zeg maar, die gelegerd waren in Engeland. Dus het zijn gewoon Amerikanen, maar ze hebben elkaar daar leren kennen. Een beetje, het is een beetje de Crosby, Stills, Nash en Young van de 80's zou ik gaan zeggen. Heerlijk, deze America, you can do magic. Zometeen Richard met de kettinglijst, maar eerst gaan we naar 82. Dit is The Christians and the World.

0: maandag en donderdag schakelen we het ene juweeltje aan het andere. Gevonden voorwerpen en Lost and Found hoor je de kettinglijst.
1: Nou, u hoorde het klapperen van zijn... Was dat je gebit?
2: Klapperen van mijn gebit?
3: In studio Hengelo zit Joop Wessels. We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen.
1: Ja.
3: In Den Haag zit Richard Vloeg.
1: En daar is hij weer, mensen.
2: Yes.
1: Zo, hè.
2: Hallo.
1: Zo live als een bananenstekker.
2: Ja, ja, ja. Daar hebben we ook nog...
1: Jij wel.
4: Live als een bananenstekker.
1: Jij bent goed in jingles maken, hè?
2: Ja, ik vind het leuk om te plakken en te knippen.
1: Oh, je vindt het leuk? Ja. Nou, ik heb de nieuwe jingles voor Miskien, een nieuw programma.
2: Oh.
1: En die moet ik nog knippen, plakken en al dat soort dingen. Dus ik moet nog leuke dingen mee doen.
2: Op ijs?
1: Op ijs, ja zeker.
2: Ga jij... Oh, ja. Heb ik hier een scoop dan te pakken?
1: Nou, een beetje, klein beetje. Okay. Ik ga waarschijnlijk niet live, maar dat weten we ook niet. Ik ga iets doen met Yard Rock.
2: Oh, leuk.
1: Ja. Twee uurtjes ergens tussen gepropt. En in plaats van de koelkast gaan we nou de Yard Rock doen.
2: Leuk.
1: Ja, daar heb ik ook ontzettend veel zin in. En, maar de vormgeving die moet nog komen. Dus dat, die zijn allemaal op vakantie. Dus dan weet je wel hoe dat gaat.
2: Ja, ik ga binnenkort ook op vakantie.
1: Oh.
2: Ja.
1: Nou, zal dit waarschijnlijk een van de laatste keren zijn voor half november?
2: Ik heb nog twee. Ga je zo erg?
1: Ja, dat weet ik niet. Nee, ik had
2: afgelopen... tegeltjeswijsheid in mijn programma de afgelopen maandag was... om vakantiestress te voorkomen moet je vooal veel oefenen.
1: Ja, zeker. Nou. Want anders komt dat niet goed. Nee. Nou, iedereen om ons heen is een beetje op vakantie. Dus het is allemaal rustig. En ik ben al lang blij dat ik een lekker uurtje radio kan maken vanavond.
2: En ook nog liedjes in een kettinglijst.
1: Nou, en wat voor leuke liedjes. Want we waren namelijk gebleven bij nummer 527.
0: 527.
1: En die volgde op Big Country in a Big Country. En dat waren The Cars met Old Town.
5: The

0: drummers en violen en gitaren. Wat willen mensen nog meer?
1: En dames.
0: Ja, ja, ook die. En die doen het eigenlijk nog best leuk, hoor.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat komt, dat is helemaal dik voor elkaar, ja. Zeg. The Corrs.
1: Sentiment. Ja. Coaltown.
0: Oh.
1: Ja. Het origineel, ik weet niet of je weet hoe het origineel begint.
0: Zeker.
1: Die begint...
2: The old Covent Garden. I remember only too well.
1: Met die man die daar... Dat is echt gewoon, gaat over oude mannen en sentiment. En zijn liefje wat hem in de steek heeft gelaten.
0: Ja.
1: En toen dacht ik ga even door op dat sentiment. Oeh. En vroeger en terugblikken. En dat doe ik met een plaat. Ik kan het intro niet inspreken, want dat heeft hij namelijk niet. Ik start hem gewoon in.
3: The man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw, but whose voice we didn't know. The only things we heard him say were on cards we read too slow. The man who made them speak was ragtime piano.

0: pam.
1: Dat we elk contact met de werkelijkheid verloren hebben.
2: Ja, nou, potverdorie zeg. Oh, wat is dit lekker.
3: Ja, hè?
2: Ja,
3: dat heb ik lang niet meer gehoord.
2: En ik kende hem.
3: Je kent, ja.
2: Ja, wie niet?
3: Ja.
2: Ja, godverdikkie zeg.
3: Mag jij weer door?
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar dit zijn wel van die... ik was al een beetje aan het zoeken geweest. Want dit zijn natuurlijk wel de enige echte... de gimmicks, hè?
3: Ja.
2: Ja, en...
3: dit zijn de echte gevonden voorwerpen. Dit. Want iedereen kent ze, alleen niemand draait ze meer.
2: Iedereen kent ze en niemand durft het.
3: Ja.
2: Ja, precies. Ik even kijken. Ik had deze eigenlijk een beetje klaarstaan, want ik denk, nou ja, weet je, die durf ik dan er wel achteraan te draaien.
3: Oh,
2: het is een beetje hetzelfde, ja. Gimmick. Sailor.
3: En de Claire.
2: Hey, bye bye.

Ja, dat zijn die gimmicks, hè. Die hoor je namelijk bijna nooit meer op de radio. Ik had het net buiten de uitzending nog even met Richard erover. Het zijn wel de platen die je hoort hier bij Lost and Found. En gevonden voorwerpen. Dus ja, maandags en donderdags.

plaatje, die was een hele grote hit. Ja, dat was Yeah Yeah. En dat is wel heel lang geleden. En het album Whose Side Are You On? En al dat soort zaken. Dat was de opvolger. En tevens de titel inderdaad van het debuutalbum wat ze hadden in 1982. Mark Lowry is degene die nog steeds zingt. En ze waren afgelopen half jaar, wat zal het zijn, in Nederland. En ik heb het helaas niet gezien. Ik had er graag bij willen zijn, maar het kon niet anders. Ik moest er

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleve. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. Twee Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Nee, dat gaan we even overnieuw doen. Dat gaan we even netjes doen, hè? Netjes.
1: Ja.
0: Daar gaan we.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
2: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
2: Met nu. Lost and Found.
0: Kijk, dat flikken ze nou altijd, hè? Nou, welkom terug in de tweede uur, mensen.

En I Engineer. Ook zo'n plaatje die je nooit hoort, hè? Ik zal u wel vertellen. Ik heb hem op de landelijke radio nog niet gehoord in de afgelopen 2 jaar. Maar ja, vandaar draaien we ze hier natuurlijk op Ice Radio's Lost and Found. En het is al even over 9, 10 over 9 om precies te zijn. Hooguit tijd voor het 3 over 9. Hebben we veel aan vandaag, want we hebben de Style Council. David Bowie, samen met de Pat Metheny Group en This Is Not America. En we starten met D.C. Lee. Ken je dat nog? D.C. Lee. Zij zong See the Day.

komt uit 1985. En hoe actueel kan dat nog zijn? David Bowie zong erover samen met de Pat Metheny Group en This Is Not America. Daarvoor de Style Console en My Ever Changing Mood en het blokje van drie. Het 3 over 9 trapt we af met Dee Dee Lee. Jazeker. And see the day. Een beetje rock and roll hier op de radio. Ja, we hebben er naar uitgekeken. U2 is hier.

Als we het doen, dan doen we het goed, mensen. Heerlijke plaat van U2, Desire. En daarvoor hoorde je Sherry. De schaamteloos lekkere. Vang me. En ik heb nog een paar hele mooie.

zoek geraakt de hits die we nooit hadden mogen vergeten. En vergeten hits die we bijna waren kwijtgeraakt. Dit is Lost and Found met Joop Vestels.

was van de week een beetje muziek aan het uitzoeken. Ik denk, ik ga deze eens weer erbij halen. China Crisis, King in a Catholic Style. Nooit een hit geweest, tipje in de tipparade. En wat leuk is, Walter Becker, dat was de gitarist van Steely Dan, die heeft het nummer geproduceerd. Kun je toch wel een klein beetje terug horen? En daarvoor hoorde je The Cure en Just Like Heaven. Zometeen nog voor je Simply Red. En ik heb een hele mooie Joops Lange als einde van deze show op de heerlijke donderdagavond. De laatste donderdag van juli 2026. En dat ga ik zometeen uitleggen. Eerst inderdaad

Hier doen we natuurlijk voor bij Ice Radio in Lost and Found. Heerlijke muziek die je bijna nooit meer hoort op de radio. Jericho van Simply Red. Daarvoor Robbie Neville en C'est La Vie. Het zit erop. Ik heb nog één plaatje voor je. En dan moet ik alweer afscheid nemen. Helaas. Maar niet getreurd. Volgende week donderdag zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde station. Ice Radio. Ik laat je alleen met Genesis. En twee delen lang. 5 minuten 8 en 5 minuten 57. Dat maakt samen. Ja, Joop Lange. Jazeker. 11 minuten lang.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in hun hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in hun hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Geen playlist, maar passie. Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in een hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in hun hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met...